0: Men zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plek kan uithouden, nie. Kijk hoe loop die zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door jouw nek staan te praten, niet. Ik voel of ik wil versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het en drak en drak. Tjoe, hoe die mensen dit in die Johannesburg uithouden zal geen zondaar weet, niet. Hier is niet eens een oude lucht wat trek, niet. Ei, toch, hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken wit boek aan die randjie zit, waar daar ruimte is, waar een mens schoon lucht kan inasem.

0: So I'd like to introduce you to David Locks from Oppieberg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaar in ons land is alweer. Weer. Ik wil weer weet wie met mij zal samenreizen is met mijn bicycle.
0: Wow. Wil je daar hier zo weer komen vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nou spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.
0: Ja, maar ik ken niet eigenlijk niet.
1: Maar ik ken hem maar.
0: Ja. Heet hij woorden?
1: Ja? Ja?
0: Zing je om?
1: Ja, nee, ik zing hem niet.
0: Nee, maar ik wil je met een beetje zang voor die mensen. Alsjeblieft, Pepsi Cola, want ik ken dat je met die zong is lekker.
1: Pepsi Cola?
0: Alsjeblieft, ja.

poort en terug huis toe. Net tot sover ons kort, maar krachtige gedeelte dan vanochtend. Vir die wat niet inskakel by ons, kuiergaste is hier, ons is op hierdie stadium bezig met een reeks getiteld Die Behoefte om te bou. Dit het ook een alternatieve naam, die Nehemia project. Ons is bezig om stelselmatig deur die boek Nehemia te werk en dit wat ons week na week vanuit die boek leer, dan ook aan te pas en te gebruik om binnen ons eie gemeente te begin kyk na ons eie strukture en ons eie bedieninge, waar het dalk nodig is dat ons moet bou, waar ons dalk moet herbou. Nou vandag staan ons saam met die profeet Nehemia stil by een baie belangrike, maar dikwels misgekykte vierde fase in hierdie constructieproces, in hierdie bouproces, en dit staan bekend as die assessering voor aksie. Nou, hoekom is het nodig dat ons by hierdie spesifieke punt vanoggend stilstaan? Ons moet vanoggend op hierdie punt fokus, vriende, want soos jy allemaal saam met my dit goed weet, ons bevind ons self in een wereld wat oor die jare al hoe meer verslaaf geraak het na die haas om kitsresultate. Ons leef in een wereld wat al hoe meer vastgevang geraak het in een gehaas, in een gejaag. Alles moet vinnig en dadelijk en gauw gebeur. Kom ek noem vir julle een paar voorbeelde. Vele mense gaan deesdae op kits en crash die eetplanne om vinnig gewig te verloor. Hulle is te lui vir die langdradige eetgesond program wat vir jou weke en maande lang vat om op een gesonde wyse gewig te verloor. Ons al hoe meer mense spring op hierdie kits en crash die eetplanne, want ons moet oornag baie gewig verloor. Meer en meer mense deesdae draai na botox en fillers vir een onmiddellike verandering in die gezicht. Meer en meer mense wat oefen, wat gewigte optel, draai na steroïdes, so het hulle toch net vinniger, sterker en groter kan raak vir en in die gym. Gedierig is daar is een of ander sportster wat uitgevang word vir een of ander verbode middel, want hy of sy wou nie hou by die lang gesonde manier van oefen nie. Dinge moet vinnig gebeur. Meer en meer mense raak betrokke by kitsrykword skemas, want het is nie meer genoeg om elke maand bykie vir bykie vir bykie vir bykie weg te sit nie. Ons wil oornag onsself verryk. Ons wil hê dat ons finansies oornag moet floreer. Nou raak ons met allerhande kitsrykword skemas betrokke en gedurig hoor ons van iemand wat in een of ander scam beland het en in die proces alles verloor het. Kits inkoopies, kits kos, drive-thrus, 60-60, online bestellings, die lys hou net aan en aan en aan en aan. Ons leef in een wereld waar dinge toch net so makkelijk as moontlik moet gebeur, so vinnig as moontlik moet gebeur, so gerieflik as moontlik moet gebeur. Op die huidige stadium is daar een skyfie wat op Facebook, op sociale media, die rond te doen. Ek het om saamgebring. Die prentjie skyf so bieke, of die prentjie wissel, maar die woorde is die selle. Skyfie nummer 5. Die woorde is gaan soos volg. Die dag toe hulle geduld uitdeel, het ek geloop, want het te lang gevat. Ons as mens hou nie daarvan om te moet wacht nie. En weet julle wat is interessant, dit is nie een thema wat daar ver in Amerika of Europa of die Ooste die rond te doen nie. Ek het gesien, die van julle wat op my Facebook is en op wie se Facebook ek is, hoeveel van ons eie gemeente se lidmate die drie eindste woorde al op hulle profiel gaan plaas. Met ander woorde, jy associeer jouself met die woorde. Die het op jou eie Facebookblad te plaas, sê jy eindelijk vir die wereld, ek is skuldig hieraan, ek het nie geduld nie. So hierdie thema waarby ons dan vanochtend stilstaan, is een baie goed gepaste thema vir hier in Morrelig, Bethlehem Noord, omdat het op soveel mense hier in Bethlehem en in Morrelig sy Facebook wys.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle.

Sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Janie du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

0: Ja.
1: Ik wens zo graag, jij was nog hier.
2: Ja.
1: Dat ons niet kon praten en ons trots kon laat vallen.
2: Ja.
1: En dat je kon wezen.
2: Nee, maar dat was
3: nee, die beste.

0: als het trillen gaat, is iedereen naartoe op de bed.
1: Ja.
0: Ai. Maar het moet een worden vast.
1: Ik heb je praat zo, hè. Dank. Ik zie je wijs.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Een hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Dit is Sondagmiddag en dit is tyd vir Sondag ontspan of uitspan dan. En ja, wel, selfde betekenis, ne? Uitspan, ontspan, jylle gaan achter oor sit en ek gaan muziek maak en jylle gaan die muziek geniet. Ja, lekker rustige muziek vandag, anders as vrydags. En vrydag het ek een redelike wille program opgehad. Sondag is het meer rustig, is lekker luister, het is terugsit en ontspan, en ja, die doel om jou voor te berei vir die week wat kom, dat jy lekker rustige week het, dat jy die naweekse excitements afskit, en die week wat voorlê kan geniet. Ek sien, half twee al, het Letty gesê, goeiemiddag, sy sit gereed, joh, half twee, half drie, half drie, uur en half voor die tyd, en dan, ja, ek gaan onmiddellik afskop, met een, wat ek weet, Abigail Lycom ook, hy is Nicole Siebert, wat om vir ons doen. Sy is gebore 25 Oktober 1964, professioneel bekend as Nicole, is een Duitse sangeres, liedjeskrywer, muzikant en vervaardiger. 1982 op die ouderdom van 17 het sy die eerste Duitse verteenwoordiger geword wat die Eurovisie Song Contest gewen het. Sy het meer as 25 atelier albums en 80 enkelsnitte uitgereik, waarvan sy in, onder meer Engels, Nederlands en Frans optree en opgeneem het. Sy het die muziek en lirieke vir sommige van haar opnames self geskryf. Ons gaan haar luister na haar heel eerste groot treffer. Dit is die een wat haar op die kaarte geplaatst het. En dit is ook die een wat sy die Eurovisie competitie mee gewen het. En dit is Little Peace. Lekker luister allemaal.

Billy Forrest, ek weet hy tree nog op saam met een groep, ofwel, country sangers, wat hulle het elke kort concert iewers, hy en Clive Bruce en Barbara Ray en die hele spul van hulle, wat ons allemaal kan onthou van die country genre af. Ok, ons het nou hier so, dit is sondag, ek speel so tussendeur, speel ek gewijde liedjies. Die een wat nou op die draaitafel lee is Abide With Me van Nathan Lay. Nou is ek nie seker nie, ek het net een gewijde liedjie gesoek en toe kom ek op Abide With Me en ek weet hy is gewijd, so toe vat ek om en ek sit om hier op, nou weet ek nie of dit net een instrumenteel is en of die ou dit sing nie. Nathan Lay, kom ons hoor, hier kom Abide With Me.

Nathan Lay, nog een prachtige, ja, hy sing all right. Hy het een mooi sangstem, en dit is Abide With Me. Right, die volgende ene is Cornelia. Cornelia Maria, en dit is Corrie Brocken. Sy is geboor op 3 December 1932 en sy is oorlede op 31 Mei 2016. Was 'n Nederlandse sangeres, televisieaanbieder en jurist. In 1957 het sy tweede uitgawe van die Eurovisie Songcompetitie gewen met Net Als Toen, waar sy Nederland verteenwoordig het, en gedurende haar loopbaan het sy 'n aantal treffers behaal in die gewilde Sleeswijk Review saam met Snip en Snap gesing en haar eie televisieprogram gehad. Sy was ook die aanbieder van die Eurovisie Songcompetitie van 1967 wat in Den Haag, Nederland gehou is. Na die oorwinning van die Teach in the jaar tevore, sy het haar loopbaan as sangeres in 1973 beëindig om regte te studeer. As hy een prokureur en uiteindelik een regter geword het. Sy sing vir ons daar Net Als Toen. As jylle mooi luister, sal jylle precies weet wat Net Als Toen, net soos het daai tyd was. Whatever will be, will be. En met ander woorde, kei sera, sera, in Nederlands gesing. Hier kom Corrie Brocken.

Karen Carpenter van, wat was sy gewees, die Carpenters, ja, en sy het gesing For All We Know. Ek weet nie of dit nou beter is nie, Hanlie het my laat weet dat my klank, wanneer ek praat, een bykie sag is, so ek het nou die mic totaal opgestel en ek het die muziek een bykie afgestel, so ek hoop dit is beter, dat julle nou my beter kan hoor. Want ek weet, Rina het ook gesê, daar is iets fout met die syne. Ek weet nie hoe gebeur dit nie, ek raak aan geen verstellings nie, maar van tyd tot tyd, dan is dit nie meer reg nie. So, dit gebeur vanself spontaan. Ja, hierdie volgende groep, ek weet, nou die dag, hierdie Who Wants to be a Millionaire, het hulle vir 32.000 pond, het hulle die vraag gehad, die Bee Gees, hoe is die mense, die groeplede, hoe is hulle verwant aan mekaar? Kan jy geloof hulle vraag so vraag? Huh? Brothers Gibb, I mean Bee Gees, ek weet nie, iwers het ek iets gemis, en die ouwe het nogal verkeerd geantwoord ook hoor, Jenien, ek dink hy het gesê, dis pa en seens, of ek kan nie onthou nie, maar ek weet hy het verkeerde optie gekies, en hy het verkeerd gehad. Ongelooflik. Ons het nou die Bee Gees hier so, en hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice, wat een van die meest suksesvolle groepe van alle tye geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon, en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis, waar hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwijd succes het gekom toe hulle teruggekeer het na Engeland en een contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Ons luister na die Bee Gees en die liedjie wat hulle vir ons sing is 1972, Run to Me.

Olay, sê hulle, klink soos een Spaanse liekie, met wat hierdie stiergevechte. Olay. Ok, dit was een lekker ene van Alabama, studentengeselskap, altyd lekker vrolik en opgewekte muziek wat die mens so van die studente afkry. Ok, ons het BZN, Band Sonder Naam, suksesvolle Nederlandse popgroep van 1966 tot 2007,

Boyzone, no matter what, dis ook die enigste liedjie wat ek in my lewe op 'n karaoke aand gaan op die verhoog gaan staan het en ek het hom aangedurf. Nou ja, hierdie volgende twee speel ek maar net. Ok, moet niks daarin lees nie en dit is maar net, ek het net nou die Alabama studentengeselskap gehad, toe dog ek, kom ons sit hierdie twee op, dit was in 1968, toe het die muziekinspecteur van skole daai jaar besluit om in die Vrystaat een massakoor, ons was oor die 100 lede wat in die koor gesing het, en dit het in Roosendaal plaasgevind. Hy het gereel met die filharmoniese orkes van die SAIK om ons te begelei en ons het daar op die verhoog staan en ons het gesing een heel klompie lied. Ons het een hele lang speelplaat wat hulle gesny het oor ons optrede daai aand. Hiersoos, ek het twee liedjies wat ek kon red of beredder uit die van die langspeelplaat af. En wat ek wel oorgesit het op MP3 en wat ons gesing het daar. As julle mooi luister, sal julle my hoor sing daar so tussen die 100 skoollede. Ek was toe in standaard 8 gewees toe ons hierdie opname gemaakt het. Hier is twee liedjies. Die eerste een wat ons gaan sing is Waarou Tafelbergse Punt, en dan direct daarna 1968, I vow to thee my country. Lekker luister.

Sail Along Silvery Moon van, wel hier is André Rieus en die een wat hulle gehad het was van James Last. Ek denk het was een baie beter opname daai ene. Okay, die Bee Gees, ons het hulle net nog geluister en hier is nog een van hulle en hulle sing vir ons First of May.

Dan sê, VG's tweede laaste plaat, of derde laaste, ek gaan nog twee in druk kies op, voor ons dan begin met die bybelstudie, en dan om 6:00 is, wel, behoort Jannie te wees, met sy country program. Hy het my net nou een boodskap gestuur en gesê hy sal het ongelukkig nie kan maak vanavond nie. Hy vraag ek moet vir hom instaan, so ek sal om 6:00 weer ervat met so bykie country muziek. Ja, ek het wel ons nou bybelstudie wat ek vir julle gaan doen van dominee Gustav Opperman, en wanneer dit klaar is, is het seker 20:30, dan moet ek in die 20 minute gauw vir julle een country program opstel. Ek glo, dit gaan een lekker luisterene wees, so wees seker om dan 6:00 in te skakel en die country program te luister, waar ek instaan vir Jannie. En dan, soos ek sê, direct hierna is die bybelstudie. Psalms word gehanteer en dit is Psalm 85 wat ons vanaan doen. Wees seker om daarvoor ook in te skakel. Ok, ek sê vir julle, baie dankie julle. O nee, wacht, kom en speel gauw eers ten minste een plaat. Dan sal ek daarna vir julle hande kom skit. Lana Del Rey, Andrew Lloyd Webber se liedjie, You Must Love Me. En ek julle al hoeveel keer gesê, hierdie Andrew Lloyd Webber is een fantastische liedjie skrywer. Nie so uitstekend hoe hy sang nie. Alhoewel, hy sing ook een hele paar van hulle self, en hy sing goed genoeg, maar hier is een van sy liedjies, dier Lana Del Rey.

now. Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Daar is nie sagkoot nie.

0: Dit was Elvis Presley met It's Now or Never. Ja, Ludwig, goeienaand, dankie dat jy ook saamluister vanavond na ons legendes wat ek uitgesoek het, en dan het Henny ook gesê, hy geniet die program, en Dean Martin is een van sy gunsteling sangers. Ja, ek wil net noem, ek het hierdie program saamgestel, omdat Frans Breul Sondag oorlede is, toe ek gedink, dit is net een goeie geleentheid om bykie hulde te bring aan ons kunstenaars wat nie meer met ons is nie. So, allemaal wat ek vanavond speel, is al reeds oorlede, al die kunstenaars is al reeds oorlede. En ek het gaan uitsoek en gaan luister en besluit wat ek gaan inset en so aan. So daar is die hele klompie wat ek nie ingesit het nie, wat ek nie eens by uitgekom het nie, want André sê nog vanmiddag, ja maar daar was nog hierdie ene en daai ene. Ek sê ja, dit sal ek hou vir volgende keer. So ek hoop julle geniet so lang wat ek uitgehaal het en wat ek vir julle speel. Ja, Ludwig het ook laat weet, hy gaan morgenmiddag in sy archiefprogram, ek praat aan die correctie, maar ek denk is 4 uur morgenmiddag, gaan hy die onderhoud wat hy met Frans gedoen het van 2023, gaan hy herhaal. So, die van julle wat wil luister, morgenmiddag uit sy, uit die archief, dit was in, ja, februari 23 het hy dit uitgesaai, gaan hy weer daar program herhaal, ek denk is van 4 tot 5 of 4 tot 6, ek is nie 100% seker nie, hy sal net nou vir my bevestig. Goed, ons gaan aan, ek denk nie, daar was nog mense wat gesê het, hulle het nou, dit was op die luisteraargroep, het jy nie gesê, ja, hy luister, o, Letty, het ook gesê, goeienaand Tannie, ek luister saam, groet nie altyd nie, ek wil net groet stuur vir my pa Henny, Margarita, sister Lena, en hoop sy het haar verjaarsdag geniet, o, ja, ek het gesien, sy het verjaar Sondag, ek wil my so verbeel, maar ons was toe uitgewees, ek kon toe nou nie na die program luister nie, en sy sê, dankie vir die mooie program so ver, ons waardeer het baie. Nie, maar ek is blij as jylle daarvan hou, want het is vir my lekker om daarna te luister, en het was ook lekker om het op te stel. Goed, ons gaan nou luister na Frank Sinatra en Tony Bennett met New York, New York. Dan Freddie Nest met Hey DJ, Guy Corsten, Hier is een mens. En Gerkie met Bosveld Verlange. Jylle sal hom dalk nou nie onthou nie, ons het nie, nou, ons het al in die verlede baie van sy muziek gespeel. Dit is Cowboys swaar gewees. Nou, hy is een paar jaar terug is hy oorlede, en ons het so paar liedjies van hom, en ons speel baie keer Boswaard Verlange, of Kom ons braai, dan heb ek nog een paar ander gesing, maar hier is van sy ginseling liedjies, of kom ek sê, een wat vir ons na in die hart lie. So kom ons luister verder.
1: Is jy op soek na een bier wat kouer is as een hekse besem? Of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net een lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en

Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en André van Rooyen te luister met iets van alles. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuil kook, en luister saam met ons.

Die donker komt van buiten en cijfert door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries ten die muur. Met orrelbegeleiding kom die voorspel ter die scheiding. Maar is alles recht, die liefde?

dit was Sally Vaughan met Somewhere Between. Ja, ons is nou so in die laaste pylvak met ons laaste vier liedjes, voor ek dan afsluit met die gouwe ouwe. Ons gaan nou luister na Sias Reineke met Sprookies, Teens Jordaan, Vreemde Stad, Thys Bosveld Klong met In die Middel, Jody Wayne, Any Dream Will Do.

donker word, die lucht zo blauw. Ek sit hier in my flat alleen. Die lucht is vars, die reën is stil. Die aandse wil skaars begin. Ek's vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, hoor kan dier die pad. My deur staan jyldig wat uit op, maar nog net stilte het hier ingeloop.

het je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra, als die muren om jou begin kraak, die gemmer brandewijn men raak, tussen steegjes en gebouwen, en Bernetstraat se ochendkoue, word die wetloop tot stop gedwong, dan kom die stilte wat jou huis toe wil brengen.

fout, maar ik word het uit. Ik jou laat achterblij, om te wachten van mij. Ik jou laat achterblij, om te wachten.

0: Goeienaand, ek is DJ Angel en ek luister Ramkat Rod.
1: As hy nou gewees, bla bla bla van R2, hier's Max Ravense, Cosmic Trouble. Daarna is op die Alphonse, vlauw, een lekker remix daarvan, Pasta Boy, hier op Techno Tuesdays.

Ons het nou gewees Ultra Beats, Pretty Green Eyes. Volgende is Rewrite the Stars. En dan is het natuurlijk die tijd vir ons DJG SSNN G-Mix vir die week.

Lekker lopen hier in Kinau, dat is die. Ik zie ze in DJ Angel Megamix, ofwel een gedeelte van hem, ofwel een kwart van hem, wat ons nu nou vibe hier op Ramkat Radio. Ja, dat is Techno Tuesdays en X DJ Tertius. Hoop jullie geniet die ook, ja, die vibe bijzonder lekker. Zoals altijd, dank je DJ G voor al jouw moeite.

Adana geweest. All Night van Icona Pop. Nou ja, baie geluk met allemaal van jullie zijn verjaarsdag. Als ik nou niet iemand zijn naam genoemd heb, moet nou niet kwijt wees van mij niet. Ik heb niet geweet, oké. Okay? Baie geluk met jullie verjaarsdag. En zoals Willem Strauss sê, mag het er een dag waar jullie kamele wei. Gelukkige vibe op Turn Off The Lights van Kato en John het ook gewerkt aan die ene keer. En maak so, en dan wil ek ook sê, baie welkom vir AJ of Andrew Bekers. Al die paraai in die stad uit. Hoop is warmer daar is hier.

Ons het nou geweest, Vengeance, All the Things She Said remix. Volgende. Think about van Joanne Warren. Bla bla bla bla. In any case, Scarlett het ook gesing hier, so ek dink is die dame wat hier sing se naam. Ja. Hallo, by nou. En dan daarna Domino en My Sharona van The Knack. Ofwel, een remix van hom vir William daar sê. William Wallace. Nee, ek spot nie met ons ander omroeper wat hakkel nie.

crew. Als in elke geweest, lekker remix daar van The Next My Sharona. Nou, Biggie Celine Dion met I Drove All Night. Daarna, Sweetie van Tiesto. Net hier op Techno Tuesday.

as hy nou geweet, forever in my mind. En dan is het nou natuurlijk tyd vir a bykie SS NN DJ G G-Mix, dis nou die DJ G Angel Mega Mix. En ek deel 1 gewees, maar ja, is nou klaar deel 2 gelees, so dis nou sommer deel 2. Lekker baie!

Zo'n gebracht van ons vriend Larry stad uit. Hier is so ietsie van DJ Jakes is Lose Yourself. Daarna 10 jaar of wel een lekker Afrikaanse remix van hom. En dan so ietsie van DJs from Mars met Sunday Morning. As jy nou so geskakel het, ek is DJ Tarsus en jylle vibe op Techno Tuesday.

0: was hy nou gewees? Human van David Guetta, live by Tomorrowland gewees.
1: Bla bla bla.
0: 2025 is nou laas jaar gewees. It's Missing Pieces hierdie, en dan na hom natuurlijk met 'n groet met Bittersweet Goodbye.

0: Dames en here, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere was kartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.